met zijn naam, met Chin Chin Choo, Chin Chin Choo, Baba Chin Chin Choo. Raat de chandeli mee, or toe, hello, Mr. How do you do? Met zijn naam, met Chin Chin Choo.